0: Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De gezelligste van de regio.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerken met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hem tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Mesjardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon en het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er veel voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren. En ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog bij 16 graden. Morgen opnieuw veel bewolking met af en toe ruimte voor de zon. En het wordt net als vandaag 16 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden, een matige wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 18-jarige man uit Papendrecht heeft zichzelf aangegeven bij de politie voor het aanrijden van een 70-jarige man, ook uit Papendrecht. Het slachtoffer, Willem, fietste in april samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. De 18-jarige scooterrijder kwam hen tegemoet rijden terwijl hij op zijn achterwiel reed. Willem gaf aan dat dit gevaarlijk was, waarop de scooterrijder omkeerde en op hem inreed. Hij liep een gebroken arm en een schaafwond op. De 18-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling en zit nog vast. Op het Meschardplein in Vlaardingen is een auto volledig uitgebrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen nog uit aan de voorzijde van het voertuig. Volgens omstanders heeft de eigenaar vanmorgen nog aan het voertuig gesleuteld, waarna het enkele uren later in brand vloog. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust en laat de auto bergen. En na de Tweede Wereldoorlog vond nog grootschalig geweld plaats in Nederlandse interneringskampen. Hier zaten mensen die werden beschuldigd van oorlogsmisdaden en samenwerking met de Duitsers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar een archief dat al sinds 2023 openbaar is. In de documenten is te lezen hoe mensen in het kamp dagelijks vernederd, mishandeld en misbruikt werden door bewakers. Uit het archief blijkt dat de situatie na de oorlog anders was dan veel mensen dachten en dat het geweld achter gesloten deuren gewoon doorging in de samenleving. En steeds meer mensen hebben jaarlijks op Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag. Het wordt vaker geregeld in cao's. Het aantal cao's waarin 5 mei een vrije dag is gestegen van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Hoewel het om een beperkt aantal cao's gaat, vallen er veel werknemers onder, zoals ambtenaren en leraren, en ook zijn de meeste kinderopvanglocaties dicht. Dat kinderen niet kunnen worden opgevangen kan leiden tot druk op werkgevers om 5 mei ook een betaalde vrije dag te maken. Het weer, af en toe zon, blijft droog.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het is 4 mei en op deze dag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en tijdens vredesoperaties zijn omgekomen. In de gemeente Capelle aan den IJssel vindt een jaarlijkse herdenking plaats met vooraf een programma in de Nieuwe Westerkerk die om 6:30 begint. Rond 7:30 begint de stille tocht naar de begraafplaats bij Capelle West. In Krimpen aan den IJssel is de herdenking op de begraafplaats aan de IJsseldijk. Vanaf 7:30 speelt daar muziekvereniging Concordia passende muziek. Ook zijn er voordrachten en kransleggingen. In Nieuwekerk aan den IJssel wordt eerst verzameld bij het gemeentehuis om 7:30, waarna een stille tocht wordt gelopen naar het herdenkingsplein aan de Kerklaan. In Moerkapelle is de plechtigheid bij de hervormde kerk aan de Dorpstraat vanaf 7:50. In Moordrecht wordt om 7:30 verzameld bij de hervormde kerk aan het Kerkplein, waarna een stille tocht wordt gelopen naar de algemene begraafplaats. In Zevenhuizen is de herdenking bij de nieuwe locatie van het oorlogsmonument aan het Dorpsplein en begint het met verzamelen vanaf 7:50. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden. En in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak aan de Willem-Pijperstraat. Daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben de weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode en het blijft vrijwel overal droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit een noord-noordoostelijke richting en vanmiddag wordt het zo'n 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht zijn er vrij veel wolkenvelden en bij weinig wind koelt het af nog ongeveer 7 graden. Morgen moeten we rekening houden met een overwegend bewolkte dag. Lokaal zou er nog wat lichte regen kunnen vallen, maar er zijn ook langere droge perioden en er waait een zwakke wind uit het noordoosten. In de middag wordt het zo'n 14 tot 15 graden. Op donderdag en vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. In de nacht daalt de minimumtemperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en in de middag wordt het rond de 15 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag zijn er dan zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Een matige wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 5 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag waarschijnlijk tijdelijk weer warmer, maar in de loop van de dag neemt de kans dan op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 8 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan al best wat lange files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A348. Het loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uur tijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval en de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut, richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon een nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak in de Willem Pijperstraat, daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verder op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben de weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondselaan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. De meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar. En daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een paar dagen tijd is er een explosie geweest in de Krokusstraat in Spijkenisse. Opnieuw was het doelwit een woning, maar wel weer een andere dan de afgelopen dagen. De eerste explosie was vorige week, maar dan in de Krokusstraat in Rotterdam. Een dag later was het raak bij hetzelfde huisnummer in Spijkenisse. Daarna werd steeds weer een ander pand getroffen. In totaal staat een aantal ontploffingen in de Krokusstraten op 4. Krokusstraat Spijkenisse, daar staat inmiddels een mobiele camera, maar die kon de nieuwe aanslag niet voorkomen. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden voor de reeks explosies. In Schiedam zijn vannacht meerdere auto's in vlammen opgegaan bij een brand. Die branden waren op 2 plekken in de stad die kort na elkaar ontstonden. Eerst was het raak aan de Willem-Pijpenstraat, daar is een auto vrijwel volledig uitgebrand. Ook een naast geparkeerde auto raakte beschadigd. Toen de brandweer wilde inpakken, hoorden ze volgens omstanders ook een klap van een eindje verderop op het Chopinplein. Ook daar was brand ontstaan en ook daar stond een wagen in de fik. Waarschijnlijk is in beide gevallen het vuur aangestoken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten tijdelijk geen schepen meer door de straat van Hormuz gaat loodsen. Daarmee komt er binnen een dag weer een einde aan Operation Freedom, zoals Trump het eerder had omschreven. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben de weg te krijgen. Voor de verdediging van de schepen werden onder meer torpedojagers ingezet. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan, dat bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan in de pauze worden gekeken of het mogelijk is om een akkoord te krijgen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, heeft Trump niet gezegd. Arsenal heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van de Champions League. Na het 1-1 gelijk spel tegen Atletico Madrid werd nu in Londen met 1-0 gewonnen. De club uit Londen stond in 2006 ook al een keer in de finale, maar verloor toen van Barcelona. Atletico haalde 3 keer de finale, maar won het toernooi ook nog nooit. Vanavond is de andere halve finale van de Champions League. Bayern München moet een 5-4 achterstand goed maken tegen Paris Saint-Germain. De finale is dan eind deze maand in Budapest. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt 15 graden. Vanavond zon, vannacht opklaringen en droog. En morgen periode met zon. Het wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter. Het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar is het oponthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Oostvoorn is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning. In de woning is grote brandschade. De woningen daarnaast liepen ook rook- en waterschade op. In de rechtbank van Rotterdam is deze ochtend de zaak tegen de familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland al veroordeeld tot meerdere celstraffen, maar zit zelf in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont wel nog hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen naar Nederland liep op niks uit. Dat komt deels doordat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Bij een demonstratie tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Oud-Feyenoordspits Pierre van Hooijdonk stapt op als technisch adviseur bij NAC Breda. In verband met alle commotie en het sentiment zegt van Hooijdonk dat het in het belang van de club is om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC staat 1 na laatste en kan komend weekend degraderen naar de eerste divisie. Het weer bewolkt en droog. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Ook vanavond is er zon. Vannacht is er opklaringen en is het droog. Morgen periode met zon en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files worden intussen snel korter. Het staat nog wel helemaal vast op de IJsselbrug of bij de IJsselbrug door de werkzaamheden daar aan de A12. Vanuit Duitsland is nog een rijstrook minder beschikbaar de komende dagen, want de wegafzetting wordt afgebouwd. Daardoor sta je nu wel 40 minuten vast daar. Op de N338 heb je ook 50 minuten oponthoud van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Verder staan er nog een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Oostvoorne is vannacht een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan in de tuin en daarna overgeslagen op de woning. In de woning is grote brandschade. De woningen daarnaast liepen ook rook- en waterschade op. In de rechtbank van Rotterdam is deze ochtend de zaak tegen de familieleden van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De politie deed eerder invallen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Bolle Jos is in Nederland al veroordeeld tot meerdere celstraffen, maar zit zelf in Sierra Leone. Een deel van zijn familie woont wel nog hier, onder meer in Rotterdam. Elke poging om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen naar Nederland liep op niks uit. Dat komt deels doordat hij een kind heeft met de dochter van president Bio van Sierra Leone. Bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Oud-Feyenoordspits Pierre van Hooijdonk stapt op als technisch adviseur bij NAC Breda. In verband met alle commotie en het sentiment zegt Van Hooijdonk dat het in het belang van de club is om een stap terug te doen. Wel zegt hij dat hij altijd naar eer en geweten heeft gehandeld. NAC staat 1 na laatste en kan komend weekend degraderen naar de eerste divisie. Het weer bewolkt en droog, vanmiddag ook af en toe zon, tot zo'n 15 graden. Ook vanavond is er zon, vannacht is er opklaringen en is het droog. Morgen periode met zon en dan wordt het 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondselaan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijperstraat. De brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. En als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. De meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt hier in Rotterdam. Iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkaal op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijperstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ramaya, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren, Huub. Gezellig dat we er weer zijn. Of dat jij er weer bent, want anders is er geen techniek vandaag natuurlijk.
0: Nou, had je het gewoon zelf gedaan.
1: En geen spraakwaterval.
0: Had je het gewoon zelf gedaan. Je had niemand
1: eerlijk. Ja, nee, helemaal goed. Helemaal goed.
0: Hey, lekker zonnig plaatje, maar buiten niet zo zonnig. Hè?
1: Nee,
0: ik vond de koude wind
1: frisje,
0: weer vandaag.
1: Ik zat nog even naar de filmpje op top.
0: Ja, leuk is die, hè, met die stoel. Hè? Hebben we dat gezien?
1: Dat hij hem in zijn mond doet en hem rechtstandig naar boven doet.
0: Ja.
1: Wat dan ook weer opvalt, de simpelheid van de filmpjes destijds.
0: Was een goedkope videoclip.
1: Zo, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Decor, was voor mij verder niks aan decor. Alleen hij met die stoel erin.
1: Hij was een beetje aan het twisten met de stoel.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Maar hij staat er wel omschreven als zeg maar, dan de balanceeract met stoel in top. Dus zo kwam ik er eigenlijk een beetje op. Nou, we hebben een hoop leuke muziek voor vandaag klaarzet. Ik zou zeggen, laten we gelijk doorgaan. Volgende is Fiction Factory met Feels Like Heaven.

0: Friction Factory, zoals gezegd, met Feels Like Heaven. En we hadden het er net over, het echt zo'n... Oh ja, dat was er ook ja. nog...
1: Als je hem hoort, dan zeg je, oh, dat is die plaat. Ja. En als je dan ziet wat ze voor de rest eigenlijk hebben gepresteerd. Dat is niet overdreven veel.
0: Tenminste, nee, niet in de hitparade. Nee. De zogenaamde One Day
1: Fly. Dus dan
0: fly,
1: is het wel een hele goeie geweest destijds.
0: Je had het over een top 100 met One Day Flies. Waar wordt die uitgezonden? Weet je dat toevallig?
1: Nou, moet je luisteren, ik zit wel eens op Spotify. En als je dan... En daar staat zo'n lijst op.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: En, ja, er staan de... Nou ja, wat jij al net heel even tussendoor zei. Dat gevoel. Nou, daar kunnen we ook nog eens in kijken. Ja.
0: Maar dat doet het inderdaad wat voor andere programma's. Dan voer je gewoon een naam zeg maar in Spotify. En dan komt er een hele lijst met artiesten die op dat thema iets gemaakt hebben. Op die manier kon je wel...
1: Ja, voor de vindingrijkheid is het wel goed.
0: Ja.
1: En de diversiteit.
0: Ja, we gaan naar wat oudere bekende. Godly & Cream... De frontmannen van 10cc, daar zijn ze bekend mee geworden. En wat minder bekend nummer gaan we draaien. Wedding Bells.

0: Godly and Cream, Wedding Bells. En pioniers van de jaren 80. Video's geregisseerd voor The Police, voor Duran Duran en Frankie Goes to Hollywood. En ik zat even te kijken met 10cc. De singeltjes, nou, dat zei je echt van achterover wat er allemaal hits geweest zijn. Donna.
1: Dreadlock Holiday.
0: The Wall Street Shuffle. Silly Love. Love is a Minestrone.
1: Mandy. Fly
0: ja,
1: Mandy.
0: Yeah. I'm Not in Love. Yeah. Dreadlock Holiday, zoals je zei.
1: En dat was ook wel een bijzondere,
0: Woman in Love.
1: Een bijzondere videomontage.
0: Ja, dus dat is echt
1: die nog op het netvlies staan.
0: Ja, overigens, dat waren geen eendagsvliegen om zomaar eens even terug te komen op die voor.
1: Als je overigens meer wilt weten over 10cc, er wordt op 20 mei, op woensdagavond is dat, en woensdagavond 3 juni is er een lezing van door Sjaak van Vught. In het Swanla in Zevenhuizen. En dat gaat beide avonden over 10cc.
0: Oh, leuk.
1: En dat is met filmpjes, met de muziek waarnaar wordt geluisterd. En ook artikelen die erover zijn verschenen. En hij weet er heel veel van. Dus dat is misschien nog een aanrader.
0: Altijd leuk. Leuk. En lekker dichtbij, Swanla. Zevenhuizen.
1: Ja, je zit er in 10 minuutjes.
0: Hey, van een oude hitmachine gaan we naar een toekomstige hitmachine. Iemand die in ieder geval op dit moment hele hoge.
1: En dat is wel een hele bijzondere wat jij bij elkaar hebt gezocht aan informatie.
0: Rosalia.
1: Ja.
0: En we beginnen met La Perla.

0: Rosalia met La Perla hoorde je. Afkomstig van de CD Lux. En ze heeft ook een Lux Tour. En ja, die recensies die zijn echt overweldigend. Zowel muzikaal als visueel spektakel wordt het omschreven. En deze dame, op de CD staan 15 nummers. En daarin gebruikt ze 13 verschillende talen. Latijn, Arabisch, Hebreeuws. Ja. Bijzondere dame, kunnen we zeggen.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. En ze stond vorige maand in het Ziggo Dome, hè?
0: Ja, ja. En heeft daarna zo doorgegaan naar België. Ik huisde wel eens naar Studio Brussel. En ook daar is men helemaal onder de indruk van deze dame. Zijn natuurlijk wel overeenkomsten met Madonna. Zeker ook hoe ze zich op het podium presenteert. Maar het Vaticaan is positief over Rosalia. En daar waren ze volgens mij over Madonna niet zo helemaal.
1: Nee, die konden ze wat dat betreft niet zo best pruimen, geloof ik.
0: Ja, dus nou, die heeft ze dan ook nog mee.
1: Ja.
0: Nou, dat kan niet meer misgaan. Hey, we gaan terug in de tijd.
1: Ja.
0: Een oudje. Aphrodite's Child met Rain and Tears.

0: Rain and Tears. Aphrodite, ik vind het een mooie naam. Aphrodite,
1: ja, is het ook. Ja. Ik ken het eigenlijk alleen maar een beetje. Ja, dit nummer ken ik ook, maar van die bombastische muziek, hè?
0: Van Aphrodite Child?
1: Ja.
0: Dus dat staat mij niet zo heel veel bij, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dus,
1: nou ja, die Chariots of Fire, dat was toch ook van hun?
0: Of nee, dat is van Jealous.
1: Oh, van Jealous, ja.
0: Van Jealous, dat was... Ja.
1: Nou,
0: hij heeft heel veel filmmuziek gemaakt, inderdaad.
1: Als je dan het over Griekse artiesten hebt, ja.
0: Nana Mouskouri,
1: ja, daar kwamen we net even op, hè? Ja. En toen was er nog even de discussie...
0: Is zij nog onder ons?
1: Is zij nog van deze tijd? Ja, ze is 91, niet te geloven.
0: Maar ze is nog steeds onder ons. Ik weet niet of ze nog... op de planken staat.
1: Ja. Maar en ze heeft nog in de politiek gezeten.
0: Ja.
1: Zo leer je nog wat, hè?
0: Ja, ja. Hé, we blijven bij de tranen. Tears of a Clown, Smokey Robinson en The Miracles.

0: Smokey Robinson and the Miracles. Tears of a Clown. Doet mij ook een beetje aan Jacques Herp denken altijd. Ja. Hij was maar een clown. Ook zo'n triest verhaal. Is dit in principe ook, hè?
1: Ja, jij had in je had Jacques Herp. En ik zit te zoeken. Ik denk, zou die niet een cover van hem?
0: Nee,
1: dat kan niet. Het is een Rotterdammer van de machine.
0: maar qua thema. Dus van buiten lacht hij, maar van binnen huilt hij.
1: Ja, gaat dit nee, absoluut.
0: Kijken, ja. Eigenlijk ook over. Ja, hij huilt dat zijn vrouw hem heeft bedrogen. Ja, joh, liefdesverdriet.
1: Ja. Moeten we niks aan doen. Je had het straks over een band die wat dat betreft ook wel en goede muziek maakt. En ook, zeg maar, schone dames op het toneel heeft, toch?
0: Buiten de uitzending hadden we het daarover.
1: Ja, buiten de uitzending.
0: Maar dat houden we buiten de uitzending.
1: Oh, dat houden we buiten de uitzending. Oké, dan slaan we de story weer dicht.
0: Ja. Maar dat is een fantasie, Oscar. En dan sluiten we gelijk aan.
1: Dat moet je, ja, precies.
0: Fantasie, komt-ie.

0: Ja, dit was toch wel een band die uitpakte met optredens, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat was geen Afrique Simon, zal ik maar zeggen, in de Top Pop Studio, hè?
1: Nee, ik heb ze nog een keer live gezien in de Ahoy. In de tijd, in de jaren 80 was dat de tijd dat de grote bands nog naar Rotterdam kwamen. Tegenwoordig gaan ze natuurlijk naar Amsterdam.
0: Ja, zeker.
1: Naar de Ziggo Dome en de AFAS. Het was wel een mooie tijd eigenlijk. Want dan moest je van tevoren, kon je kaarten natuurlijk niet online kopen. Mm-hmm. Maar dan ging je dus naar de VVV.
0: De voorverkoop.
1: Voorverkoop. En dan ging je s'nachts voor de deur liggen.
0: Ja.
1: Ik heb heel wat nachten op het Stadhuisplein gelegen voor kaartjes voor concerten.
0: Slaapzakje mee?
1: Niet slaapzakje mee. Wel wat te drinken mee.
0: Ja.
1: En dat was over het algemeen echt wel gezellig. Dan zat je met een aantal mensen en te wachten tot die deur open ging.
0: Ja, dat is dan ook alweer apart.
1: En als je dan binnen was geweest, dan kwam je buiten met je kaartjes. En dan iedereen, het langst over iedereen laten zien dat je kaartjes had.
0: Ja, en dan moesten hun nog maar hopen dat ze een kaartje konden krijgen.
1: Dat er nog wat was.
0: Ja,
1: die charme
0: is er niet meer.
1: Moest je toch iets meer moeite voor doen in die tijd.
0: Ja, tegenwoordig is het proberen online te krijgen en klaar is Kees. Hè?
1: Ja, joh. Hoe laat is het?
0: Het is bijna 2:55, zie ik.
1: Het is tijd voor Tweeluik.
0: Ja.
1: 21 jaar geleden, op 6 mei... is Errol Brown overleden aan leverkanker. En Errol Brown was de zanger van Hot Chocolate. En of het toeval bestaat niet, zullen we zeggen. Mm-hmm. Maar vorige week, de 24e april... is Tony Wilson, bassist, songwriter en medeoprichter van Hot Chocolate... overleden op 89-jarige leeftijd. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. En het was een Britse discoband. Ja, met name de Errol Brown was daar de zanger en ook het uithangbord van het boegbeeld. En het succes van de jaren 70 en 80. En wel opvallend tussen 1970 en 84 ieder jaar een hit.
0: Ja. Dus,
1: en dan kun je denken aan Louis, It Started With A Kiss, So You Win Again, You Sexy Thing, je kent ze wel. Hey, we gaan er twee draaien. We beginnen zo meteen met Everyone's A Winner en daarna Emma. En Emma heeft die geschreven naar aanleiding van het overlijden van...
0: En
1: van
0: dat was de eerste volgens mij zo'n beetje, die je bekend werd.
1: Nee, Louis.
0: Oh, Louis
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat was de eerste. En dat weet ik, dat is een bijzonder verhaal.
0: Ja.
1: We zijn toch al over de tijd.
0: Ja, wel ja.
1: Ik zat op de middelbare school in die tijd. En toen hadden we godsdienstles, want ik zat op een katholieke school.
0: Ja.
1: En die pater die dat gaf, dan mochten we altijd muziek mee naar school nemen. En dan draaide die een plaat. En een van die gasten had toen Hot Chocolate Louis meegenomen.
0: Okay.
1: En op een of andere manier is dat...
0: Blijven hangen dus.
1: Blijven hangen. Ja. Nou, een eerbetoon aan Hot Chocolate.

0: Was het twee luik, een eerbetoon aan Hot Chocolate. Hey, in de vorige band, daar kan ik me nog zo goed herinneren. Die videoclip, dat kauwend zangeresje.
1: Ja.
0: Annie Golden heette deze dame. Een hele vrolijke muziek. En nou, we gaan luisteren naar Love and Walk Away. Komt van de CD Street Shine. Street Light Shine. En de andere hit is Tell Me Your Plans. Die ken je
1: natuurlijk ook wel. Ja, inderdaad.
0: The Shirts gaan we luisteren.

0: shirts. Ze bestaan nog, want ze hebben een cd uitgebracht vorig jaar.
1: Ja. En die Annie Golden, die heeft destijds al het kauwgom kauwen toch ook nog filmrollen overgehouden.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, ja, ze heeft in, gespeeld? Ik heb hem niet gezien. Her van Milos Forman en later in nog andere films ook. Dus wat dat betreft is niet alleen de zangcarrière geweest.
0: Is dat die musical her geweest dan?
1: Of, nou, dat betwijfel
0: of
1: ik.
0: De film het is ook een film gemaakt natuurlijk.
1: Dat zal de film geweest zijn,
0: denk ik. Ja. Okay, nee, die wist ik niet.
1: Zo zie je maar, hè.
0: Er is nog een live cd en live featuring Annie Golden. Dus ze staan nog op de planken.
1: Ja.
0: Hey, vorige week hadden we Belgische
1: dingen.
0: Toen hadden we het erover, over de Belgische new beat generatie. Ja. Dus ik denk, nou laat ik die eens eventjes erin gooien vandaag. We gaan luisteren naar Technotronic en Valley Pump Up the Jam.

0: was de tijd van hele grote discotheken in België. Dat ook heel veel Nederlanders zeg maar de grens over
1: daar naartoe gingen.
0: In het weekend om daar naar die disco's te gaan.
1: Ja, zeker.
0: En wat me daar nog van bij staat, dat er ook wel ieder weekend heel veel slachtoffers vielen op die Belgische snelwegen. Die waren berucht in die tijd.
1: Okay.
0: Maar die gasten gingen allemaal van disco naar disco. En dan natuurlijk
1: gesopen
0: en andere dingen genuttigd. En dat ging dan nog wel eens fout. Er zijn hele grote campagnes geweest op tv om daar toch een beetje paal en perk aan te stellen. Maar goed, die tijd is geweest. Volgens mij gaat het nu wel beter op de Belgische.
1: Je hoort hem in ieder geval.
0: Alhoewel ik nog niet weg ben van de snelwegen in België. Dat is toch,
1: nee,
0: dan mogen wij niet klagen hier.
1: Wij hadden het vroeger altijd de mond vol over de kwaliteit van de wegen daar. Maar hier wil het toch ook wel eens wat de wensen overlaten inmiddels.
0: Ja, vind je?
1: Nou, met name, niet zozeer de snelwegen dan. Maar...
0: Ja, maar dat bedoel ik. De snelwegen.
1: Nee, dat valt wel mee. Dat wordt wel goed bijgehouden.
0: Ik vind het wel lekker met dat goede asfalt. Dat stille asfalt wat we tegenwoordig hebben.
1: Ja, en dat SOAP, daar zijn wij natuurlijk ook. Waar gaan we allemaal niet naartoe in dit programma? Heel breed zijn.
0: We moeten de tijd voor.
1: Wat was de afkorting SOAP ook weer? Nou, die gaan we
0: zeer doen. Open asfaltbaton.
1: Zo is het.
0: Asfaltbaton.
1: Ja, absoluut.
0: Allemaal kennis waar je niks van hebt.
1: Nee, mooi luister. Het is een leuk weetje, toch?
0: Daarom. We gaan naar het laatste nummer. Het zit er weer bijna op.
1: Ja, zeker.
0: James B. Let It Go. Hey, volg jij het Engelse voetbal een beetje?
1: Ik volg het wel, maar niet dat ik alle samenvattingen ga zitten kijken, hoor.
0: Oké, ja, ik niet, op moet ik eerlijk zeggen. Ik heb genoeg aan Nederlands voetbal. Maar meneer B. was toch al gecharmeerd van Newcastle United. Maar toevallig zag ik vanochtend op tv dat Arsenal weer in de finale van de Champions League
1: staat. Ik zag in het journaal gisteren dat ze met 1-0 hadden gewonnen.
0: Ja.
1: En vorige week was er ook al een hoop te doen om die wedstrijd.
0: Vorige week was waarschijnlijk zo'n geweldige wedstrijd.
1: En die coach van die Spanjaard, ik ben even zijn naam kwijt, dat is ook zo'n...
0: Ja, Guardiola?
1: Nee, dat is hem niet. Maar het is, laat ik zo zeggen, je kunt hem ook betitelen als dorpsidioot, volgens mij. Hij staat zo bijzonder te doen langs de lijn. En gisteren was er ook weer wat
0: van Atletico bedoel je?
1: Ja.
0: Oh, die Spaanse dingen.
1: Ja, heel fanatiek mannetje. Het is niet eens een Spanjaard, volgens mij.
0: Maar hij is al jaren bij die club.
1: Ja, volgens mij zit hij al dik 10 jaar bij die club.
0: Absoluut.
1: Maar die James B., dat is wel een mannetje die ook op Glastonbury heeft gestaan. Jaren geleden.
0: Een singer-songwriter is het. Nou, laten we luisteren. Laatste nummer van vandaag. Let It Go. Een stemmig einde van de show.
1: Zeker.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4:00 ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijpenstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. En als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4:00 ontstond de brand in de wagen de Willem-Pijpenstraat. De brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 100.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijperstraat. De brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. En als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Grijzoord en Westervoort 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek ook 20 minuten extra. Dat komt allemaal door werkzaamheden. De A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Breda 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik nog een dikke 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij hier, dus de vertraging neemt af. En tot zover. Bij de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een swingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 330 kilometer file. De meeste staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A9 naar Alkmaar loopt het wel helemaal vast door een ongeluk. Tussen Batuverdorp en de Wijkertunnel staat 15 kilometer. Linkerrijstrook is dicht en het oponthoud is een half uur. De A12 naar Duitsland tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 20 minuten extra. En de andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Breda, 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle centrum, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. What?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijpenstraat. Toen de brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. En als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad en ze zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam moet je rekening houden met vertraging. Vanaf Den Haag-Zuid tot aan het knooppunt Benelux ruim een half uur vertraging. Bij het knooppunt Benelux is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. A9 naar Alkmaar tussen Bad Oevedorp en knooppunt Velsen een kwartier vertraging. Hier is de weg weer vrij na een ongeval. A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging. Dat 16 kilometer file door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging. Tussen Moergestel en Oorschot. De linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem doe je er een half uur langer over tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden, de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 460 kilometer file. In Limburg veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Echt en Wessem doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht door een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel. Daar is de weg weer vrij. Dit is dus door tunneldoseren. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum drie kwartier vertraging door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand opgepakt die in Rotterdam iemand anders probeerde te dwingen geld op te nemen. Daarbij werd het slachtoffer gestoken in zijn hand. Volgens de politie was de overvaller bij het slachtoffer op bezoek aan de Hofdijk. De man eiste geld en dwong het slachtoffer met een schaar om in de auto te stappen. Onderweg naar de pinautomaat ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken. De wagen botste vervolgens op de schietkade op een stilstaande wagen. De dreigende man stapte uit en ging er vandoor. Een straat verderop werd volgens de politie op basis van een signalement iemand aangehouden. De rechtbank heeft de zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos voor onbepaalde tijd uitgesteld. De moeder heeft geen advocaat meer. De zaak tegen de vader gaat wel door. De familieleden van de veroordeelde topcrimineel worden verdacht van witwassen. Er zijn invallen gedaan in Prinsenbeek, Rotterdam en Breda. Zo werden er dure horloges, kleding, paspoorten en geld in beslag genomen. Het proces was in de extra beveiligde zaal in Rotterdam. De politie zegt dat er een verband is tussen beide autobranden die vannacht hebben gewoed in Schiedam. Beide branden zijn waarschijnlijk aangestoken. Rond 4 uur ontstond de brand in een wagen de Willem-Pijperstraat. De brandweer dat vuur had geblust, was er ook een klaptoren iets verderop. Op het Chopinplein bleek ook een wagen in de brand te staan. Voor de branden is nog niemand aangehouden. Onderzoek van de politie, dat loopt nog. Philips heeft in het eerste kwartaal, ondanks de wereldwijde onrust, meer winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet was met bijna 4 miljard wel wat lager. Door efficiënt te werken verdubbelde de winst naar 146 miljoen euro. Het gezondheidstechnologiebedrijf kreeg 6% meer orders binnen. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Net als vorig jaar was er veel vraag naar elektrische tandenborstels en scheerapparaten. Een uitdaging vormen de toegenomen productiekosten en de hogere invoerheffing in de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Bewolkt en droog. Vanmiddag af en toe zon. Het wordt 15 graden. Ook vanavond zon. En morgen periode met zon. En dat wordt dan 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De files worden korter. Alles bij elkaar opgeteld staat er nog 245 kilometer. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je nog veel vertraging tussen Rooster en Bessem. De opruimwerk na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten extra. Rijkswaterstaat heeft daar nog ongeveer een half uur nodig. Op de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en Knoopend Watergraafsmeer 20 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en een half uur vertraging. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. De A76 bij Heerlen in de richting van Aken tussen Stijn en Spouwbeek 20 minuten vertraging. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een ongeluk. De werkzaamheden op de A12 van de IJsselbrug zorgen voor vertraging in Arnhem op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek doe je er een half uur langer over.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden, de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 75 kilometer file. Bij Amsterdam heb je op de ringweg van Amsterdam de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden. Ook een kwartier extra op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is de linkerrijstrook dicht. En de A76 richting Aken tussen Stijn en Geleen. 10 minuten vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 7 uur.
1: Tuin tegenover het schip. Landshuis in Rotterdam zijn 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten door Volkert van der Graaf. En dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum. Daar was vanmiddag al een herdenking. En vanochtend werd ook in Driehuis Westerveld bij IJmuiden stilgestaan bij de dood van Fortuyn. Hij lag daar tijdelijk begraven voordat zijn lichaam werd overgebracht naar Noord-Italië, waar hij een tweede huis had. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. De kunsthal gaat morgen weer gewoon open. In het Rotterdamse Museum was aan het begin van de middag kortsluiting in expositiehal 2. Daar kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. Iedereen moest naar buiten en de deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en de mensen die vanmiddag bij de kunsthal voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het blijft overal droog en het koelt af naar 7 graden. Morgen dan zijn er zonnige.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

Radio Alterna, Radio Capelle, de beste music out of Latin America en España. De optredens van Pablo Alborán zijn Beethoven en Mooi. De Spaanse superster creëert romantische magie met fado-achtige pianoballadas. Daarna schroeft Alborán het tempo op met Latin percussie en flamenco gitarre. Algo de mí is een van zijn bekende creaties. Pablo Alborán de España nos hechiza con esta hermosa canción, Algo de mí.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: De historische bachata, samenwerking tussen Romeo Santos en Prince Royce of het nummer Loquita voor mij, wordt geprezen als een onstuitbare succes dat passie, samurheid en ervaring combineert. La histórica colaboración de bachata entre Romeo Santos y Prince Royce en la canción Loquita por mí ha sido aclamada como un éxito imparable que combina pasión, complicidad y experiencia. Loquita por mí.

Stijlen van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek kon je beluisteren in Radio Capella in het programma Amigos. Muérdeme is een nieuwe single van Juanes in samenwerking met Bomba Estéreo. Het nummer is een cumbia getinte nummer. La nueva canción de Juanes, Muérdeme, hace bailar a grandes y chicos. Esta vez, la superestrella del rock se une al grupo electrotropical Bomba Estéreo para crear una cumbia retro que recuerda a los años 70.

0: voorspellen via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten door Volkert van de Graaf. En dat gebeurde op het Mediapark in Hilversum. Daar was vanmiddag al een herdenking. En vanochtend werd ook in Driehuis Westerveld bij IJmuiden stilgestaan bij de dood van Fortuyn. Hij lag daar tijdelijk begraven voordat zijn lichaam werd overgebracht naar Noord-Italië, waar hij een tweede huis had. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. De kunsthal gaat morgen weer gewoon open. In het Rotterdamse Museum was aan het begin van de middag kortsluiting in expositiehal 2. Daar kwam rook te hangen. In het museum waren op dat moment tientallen bezoekers aanwezig. Iedereen moest naar buiten en de deuren werden opengezet om de boel door te luchten. De bezoekers die vanwege de brandmelding naar buiten moesten en de mensen die vanmiddag bij de kunsthal voor gesloten deur stonden, hebben een terugkomkaartje gekregen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het blijft overal droog en het koelt af naar 7 graden. Morgen dan zijn er zonnige perioden. En dan blijft het ook droog en het wordt morgenmiddag ongeveer 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, prachtige muziek hier zo bij Taste of Music. Daar begonnen we mee, uitzending 791. En we hebben nog meer prachtige muziek in deze uitzending. Want we hebben prachtige live muziek van Luna de Veer. We hebben nog wat aandacht aan live opnames hier. Die zijn opgenomen in de studio van Radio Capelle. En we hebben nog veel meer prachtige muziek bij Taste of Music. Onder andere ook een albumtip. En we begonnen met prachtige muziek van de oud-gast van ons programma. P.J.M. Bond, Paul Bond, Coyote. En dan tussen aanhalingstekens King of the Island. Zijn tweede volledige album. Hij heeft ooit begonnen met een EP. En ook een prachtig album is dat. En nu dus een nieuw album. En op dit nieuwe album is hij wel wat meer naar de bluegrass country gegaan dan op zijn vorige album In Our Time. Toen was hij hier geweest. Dat was helemaal geïnspireerd op Ernest Hemingway. En dit is ook weer een prachtig album geworden. Vorige week was het album van de week. 22 mei speelt hij in de Torenlaan Theater in Zeist. En 12 juli in de Groeverij in Houten. En dan speelt hij ook nog 12 september. En dat doet hij in boekhandel Riemer in Amersfoort. En hij speelt nog veel meer met veel meer andere acts. Want hij heeft samen met Tim Knol iets, een ode aan de Cats gedaan. Daar treedt hij af en toe mee op. En hij speelt ook nog in een coverband die de jaren 60, 70 muziek cover. En dan is hij een paar jaar geleden in het Isola Theater geweest. En ook in Gouda, de Goudse Schouwburg, is hij geweest. Dus dat, hij doet veel deze Paul Bond. En hij woonde in Noord-Holland, maar hij sinds kort woont hij in Rotterdam. Dus we moeten maar een keer uitnodigen, hoeft hij niet zo ver te rijden. Hey, we gaan nu luisteren naar een dame uit Amerika, die heet Ora Coogan. En zij speelt op 11 september in Rotown in Rotterdam. Salt Spring Island, dat is haar woonplaats. En dat is in Canada. Ze maakt filmisch indie rock. En luister zelf maar naar het nummer van haar nieuwe cd, Hard-Headed Woman Division. MUZIEK

Ja, prachtige muziek van de Belgische band Au. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, Malandra. En dan hoor je dit nummer van Are You Tired? En de band heeft veel optredens in Nederland staan. Want je kan ze onder andere zien 12 juni, Best Kept Secret Festival. 10 juli, North Sea Jazz Festival. En ja, ze spelen op vele festivals. En ook in België, in prachtige Burg, heb je het Cactus Festival. 12 juli. En in op 10 juli staan ze ook nog in Zeist. En dan heb je slot Zeist live. Daar kan je de band allemaal tegenkomen. En later in het jaar, dat is volgens mij uit mijn hoofd, ergens in november, 4 november, spelen ze in het Paard in Den Haag. Daarvoor Ora Coogan met Division. En deze Canadese muzikanten die staat op 11 september in Rotown in Rotterdam. De Belgische band die we nu gaan draaien heet Che, T-J-E. Die stonden afgelopen weekend in niet in Rotterdam, maar in Vessel 11. Het lichtschip wat in Rotterdam vlakbij de museum, Maritiem Museum ligt. Daar kan je af en toe optredens vinden. Ik heb de band Che, ik dacht uit mijn hoofd, 2024 gezien op het Level of Delft Festival. In de kerk, Paradijskerk. Heel mooie optreden was dat. En toen zijn ze lekker de studio ingedoken en hebben ze een nieuw album uitgebracht. Een debuutalbum, Schade. En van dat album gaan we luisteren naar Supernatural van de Belgische band Che.

0: Album van de week hoor je hier. En dat is van een Britse band. Die heet LYR. Of Liar, hoe je het ook maar uitspreken. Darkside Reservation, dat is een album. En je hoorde de Goldlocks Zone. En de L staat voor land. De Y staat voor jacht. En de R staat voor gatta. En het is een trio uit Groot-Brittannië. En een van hun is de dichter des vaderlands van Groot-Brittannië, Simon Armitage. En ze mixen dus poëzie en muziek. En de andere zanger, singer-songwriter is Richard Walters. En de laatste bandlid is multi-instrumentalist Patrick James Pearson. En die maken prachtige muziek. En soms vind je een band via YouTube of Spotify. En ik zat naar het programma te kijken. En dat heet The Repair Shop. En Simon kwam binnen om een harmonica te laten maken daar zo. En toen ging ze nog wat spelen. Ik dacht, een mooie muziek. Dus ben ik ze op gaan zoeken. En vandaar dat het nu album van de week is. Zo kom je ook aan de muziek via de Repair Shop. Maar je kan ook aan muziek komen via de popronde. Want daar had Luna de Veer zich voor ingeschreven. En toen dacht ik van, dat is leuke muziek. Die wil ik uitnodigen voor Taste of Music. En zodoende, ze staat hier tegenover mij. Welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: Hallo. Hey, je bent vandaag niet alleen. Je hebt een Braziliaanse muzikant meegenomen.
1: Klopt, ja.
0: Bruno heet hij.
1: Ja.
0: En hoe lang maak jij trouwens al muziek zoals je nu...
1: Ik ben met eigen muziek begonnen, denk ik, 3 jaar geleden ongeveer. En ik heb me toen op mijn 11e een keer ingeschreven voor het Junior Song Festival. Ik was niet door hoor, maar zo begon het in ieder geval. Ja.
0: Hey, en speel je dan al die jaren met Bruno of doe je dat allemaal zelf, gewoon al de muziek maken?
1: Nee, ik schrijf zelf de muziek en ik zing. Maar ik speel eigenlijk met verschillende muzikanten samen. Mm-hmm. En vanavond is de eerste keer met Bruno. En ik speel eigenlijk gewoon met verschillende gitaristen, muzikanten. En ik vraag hun van, kunnen jullie mooie muziek compenseren voor mijn teksten en mijn zang?
0: Ja. En maar hoe... Speel je zelf ook een instrument trouwens?
1: Ik ben gitaar aan het leren. Mm-hmm. Dat probeer ik al een tijdje. En 2 weken geleden dacht ik, oké, nu is het klaar. Ik wil echt mezelf ook kunnen begeleiden. Dus 2 weken geleden ben ik begonnen met les.
0: Okay.
1: Maar het is nog in de beginnende fase. Ja. Ja.
0: Maar hoe gaat het dan bij jou als je dan... je hebt een melodietje in je hoofd. En dan ga je naar een van de vele gitaristen die je kent. Of pianisten die je kent. En zegt van... wil je dit onthouden voor mij? Want ik ga er een liedje bij schrijven. Hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, nou, wat ik vaak doe is dat ik ook via bijvoorbeeld YouTube of andere websites wat tracks opzoek. Dus YouTube heeft heel veel producers, hebben ook instrumentale nummers die zij maken, zet ze online. En daar zoek ik eigenlijk inspiratie uit. Dus dan ga ik daar liedjes op schrijven en dan heb ik een tekst en een beetje een melodie. En dan vraag ik een van de muzikanten waarmee ik samenspeel van... Hey, ik heb zoiets geschreven en deze soort vorm, genre lijkt me leuk. Kan je iets maken wat hierop lijkt of iets in deze richting? Mm-hmm. Eigenlijk zo, meestal gebeurt het zo. Ja. Okay.
0: En de teksten die je schrijft, waar gaan die zo al over? Zijn autobiografisch of helemaal niet?
1: Ja, die zijn zeker autobiografisch. Die gaan denk ik vooral over mezelf zoeken, mezelf vinden, vallen en opstaan. Verbinding zoeken met andere mensen. Dus het gaat echt over de zoektocht in mijn leven en de persoonlijke groei. En daarin ook een beetje zelfspot af en toe vinden om alles niet te serieus te nemen en een beetje met korreltjes zout.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je speelt dus vanavond voor de eerste keer met Bruno samen. Maar ik neem aan dat je elkaar al wel een keer hebt gesproken of zien spelen.
1: Zeker, zeker. Ja, we hebben vaker op jam sessies samen gespeeld. Eigenlijk dus op die manier. Ja, en zo raakten we aan de praat. En toen vroeg ik, jij woont in de buurt van Capelle aan de IJssel. En we zouden nog een keer samen iets doen. Ja. Dus vind je het leuk om dan samen dat te gaan doen? Ja. Dus zo kwamen we samen hier.
0: Dus de afgelopen tijd hebben jullie een beetje geoefend samen? Want,
1: ja.
0: Moest hij heen en weer rijden of jij heen en weer rijden?
1: Ja, ik heen en weer, ja.
0: Ja, maar waar kom je zelf vandaan?
1: Ik kom zelf uit Amsterdam.
0: Kijk.
1: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk hele grote muziek zien.
1: Zeker,
0: heb je
1: ja.
0: daar? Je zei het al op open mics. Maar heb je ook wel eens in Utrecht gespeeld, Rotterdam of Den Bosch? Of is dat nog toekomstplannen?
1: Qua jam sessies en open mics ben ik vooral in Amsterdam te vinden. Qua optredens af en toe wel in open... Andere plekken in het land ook.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel vooral nu een beetje rondom Amsterdam en Amsterdam. Ja.
0: En welke muzikanten hebben jou beïnvloed om muziek te gaan maken? Of wie zijn jouw muzikale helden, heldinnen?
1: Ja, ik denk zeker Jessie J. Beetje soulvolle pop artiest. Maar wie ik ook echt fantastisch vind zijn Joss Stone en Michael Jackson. Ik hou heel erg van hun. Nou, van Joss Stone echt die authenticiteit en die kwetsbaarheid. Maar ook gewoon heel positief en een goede energie. En Michael Jackson doet natuurlijk allemaal zijn leuke riffjes en zo tussendoor. Dus
0: dat kunnen we dadelijk ook verwachten.
1: Dat kan je misschien wel even verwachten, ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Hey, en wat zijn je toekomstplannen? Ben je van plan om een keer iets uit te brengen? Of heb je dat al gedaan op Spotify of andere streamingdiensten?
1: Zeker weten, ja. Ik heb nu 1 liedje uitgebracht op meerdere streamingdiensten. Volgens mij kan je er 24 aanklikken, zoiets.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, een heleboel. Dus Turbulentie is het eerste liedje wat ik heb uitgebracht in augustus. En nu staat er een tweede op de planning voor in juni. En er zijn nu een paar liedjes die zijn zeg maar bijna af. Dus dan kan ik gewoon wat regelmatiger gaan releasen dit jaar. Dus dan komt er een EP aan, wat ik ook Turbulentie ga noemen.
0: Kijk
1: ja. Ja.
0: Hey, en we hadden een aantal weken geleden een band en die gingen dan ook een single release. En die hadden dan een release feest gegeven. Heb jij dat toevallig ook gedaan met Turbulentie?
1: Dat heb ik ook gedaan, ja.
0: Single release feest.
1: Er zijn meerdere mensen die dat... op een gegeven moment zei iemand van... Ja, ga je eigenlijk iets leuks doen op die avond? En toen dacht ik, dat is eigenlijk een heel goed idee. En eerst wilde ik eigenlijk alleen, want ik heb het met 5 verschillende muzikanten gemaakt. Mm-hmm. Dacht ik, misschien kan ik gewoon met hun wat leuks gaan doen. En uiteindelijk dacht ik, hoe leuk is het eigenlijk om mijn vrienden en familie uit te nodigen? Want dit was echt zo'n lang proces waar ik echt lang naartoe heb gewerkt. En weet je, ook met heel veel uitstellen en perfectionistisch zijn. Maar toen heb ik eigenlijk gewoon een klein feestje in een hele leuke kas in Amsterdam gegeven. Met z'n 30e allemaal liedjes opgetreden. Dat was echt fantastisch.
0: Kijk eens aan. En als mensen willen weten wanneer de volgende single uitkomt. Of wanneer de hele EP gaat uitkomen. Waar kunnen ze jou allemaal volgen?
1: Ze kunnen me sowieso volgen op Luna de Veer op Instagram. En dat is eigenlijk ook op Spotify gewoon mijn naam, Luna de Veer. Dus dan Luna, dus sommige mensen denken nog OE. Dus gewoon lekker Nederlands. En daar kunnen ze me vinden. En dan ga ik gewoon posten wanneer ik weer iets nieuws uitkomt. En dat zal in ieder geval in juni zijn.
0: Kijk eens aan. Nou ja, volgens mij is Bruno die is helemaal klaar, denk ik, om dat te gaan spelen.
1: Zeker, ja.
0: Dus ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium hier in de studio van Radio Kapelle.
1: Ja, heel leuk om hier te zijn en ga lekker aan de slag.
0: Graag gedaan. Ja. En als je Luna wil volgen, ga naar haar, haar Instagram, Luna de Veer, Spotify, Luna de Veer. En volgens mij zag ik ook ergens een linkje staan van voor TikTok. Dat zal ook Luna de Veer zijn. Maar daar kan je Luna allemaal vinden en... op Spotify natuurlijk Turbulentie. Ik denk dat ze zeker dat ook gaat spelen vanavond bij ons. Ik ga kijken of ze klaar zitten. En dan zou ik zeggen, geniet mee hier live bij T-Shirt Music van Luna de Veer.

0: Yes.
1: All right. Super fijn om hier te zijn. Voor de mensen die luisteren. Het vorige liedje heet Stiekem op je lijk. En het volgende liedje heet Zweefteverij. Volgens mij bestaat het woord niet, maar ik heb het gewoon bedacht dat het kwam in me op. En dit ga ik in juni uitbrengen. Het gaat eigenlijk echt over vallen en opstaan. En ja, de zoektocht daarin en daar ook gewoon oké mee zijn. Dus

Alright. Ja, voelt gek om in de microfoon te praten zonder dat er iemand voor mij zit. Behalve de super aardige heren hier bij Radio Kapelle. Het volgende liedje is een Engelstalig liedje. Eigenlijk voordat ik Nederlandstalige muziek ging schrijven, schreef ik Engelstalige muziek. En ik heb één liedje daarvan wat ik gewoon zo fijn vind om te zingen, dat ik echt denk, ach, dit voelt gewoon supergoed, dus die blijf ik heel graag zingen. En dat gaat erover dat je soms wil je gewoon, sta je op een dansvloer en denk je, ah, ik wil eigenlijk echt losgaan, lekker met mijn billen schudden. Maar dan staat iedereen zo heel voorzichtig te dansen en dan denk je, ik wil eigenlijk gewoon lekker uit mijn plaat gaan. Dus dit liedje heet Nobody's Watching en het gaat erover dat je danst alsof er niemand kijkt.

Ja, dat waren Luna de Veer en Bruno op gitaar. En zometeen na klok van 9, ja, rond over een half uurtje ongeveer, dan gaan zij nog 3 liedjes spelen voor jullie thuis en voor de 3 heren hier in de studio. We gaan naar de blues luisteren. Samantha Fish heeft Chills and Fever jaren geleden uitgebracht. Vorig jaar een nieuw album uitgebracht, Paper Doll. En we gaan nu luisteren dus naar Nearer to You van Chills and Fever van Samantha Fish.

Ja, een van de grootheden in de blues scene, B.B. King, The Thrill's Gone, hoorde je hier in het kader van de blues. En daarvoor een muzikale dame die bluesgitarist is van haar beroep, Samantha Fish, met Nearer to You. En ja, volgende week gaan we weer twee blues tracks bij Taste of Music. Hey, we gaan nog één liedje draaien tot het nieuws van 9 uur. Want dat is buitendienst, sympathieke heren van buitendienst. We waren begin van het jaar hier. De Paarse Haai in de Fik. En ja, dat is een beetje een nummer met een Brabantse tongval. Luister maar goed.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

Welkom terug in het tweede uur van Tejo Music hier bij Radio Capelle. Deze openen wij met een gast van een aantal weken geleden, Danny van der Wiegelen, met het prachtige liedje Fixes. Dat is zijn debuut single die hij heeft uitgebracht. En hij gaat 8 mei nog even bij onze collega's Going Underground RTV Gouwestad spelen. En 29 mei dan heeft hij een release show in Gouda in Sowat. En dan kan je daar naartoe en dan gaat hij een EP presenteren. Prachtige muziek, Danny van der Wiegelen. En dannyvandewielen.nl, dat is zijn website. We gaan verder met prachtige muziek, want dat hier live is opgenomen in de studio bij Radio Capelle, bij ons programma. En dat is Nee Nee No No. Een aantal, volgens mij was het anderhalf week later, ging zij haar EP-releasefeest geven in de platenzaak op de Binnenweg is dat. En dit nummer heeft ze zeker gespeeld, Witchcraft.

Ja, geweldige muziek. De Trash Buckets met Vroege Vogel hier live opgenomen in de studio van Radio Kapelle. Toen ze hier waren, waren ze met z'n drieën. Ze zijn inmiddels met z'n vieren. Die speelt wasbord. Dat past er ook wel bij een wasbordspeler bij deze muziek. Uit Breda, daar trainen ze veel op. Volgens mij tot uit mijn hoofd de Phoenix. Daar trainen ze vaak op daar in Breda. Daarvoor hoorde je Nee Nee No No met Witchcraft. En zij heeft inmiddels ook een EP uitgebracht. En ze zou het op CD uitbrengen en op vinyl. Maar de CD is niet helemaal niet gelukt. Dus ze zegt van, dat ben ik mee gestopt. Dus nu kan je haar album alleen maar op vinyl kopen. We gaan naar een band die druk bezig is in de studio. Ze volgen op Instagram. Dat is Marion. En een van de nummers die ze hier toe speelde was Lotus Island. En dat hoor je hier zo bij Taste of Music.

Ja, geweldige muziek van een band uit Hellevoetsluis, Eco Animals. 8 mei staan ze in de Popcentraal in Dordrecht met een band genaamd C-Sharp. 29 mei, dan hebben zij een EP-releasefeest in Plato in Rotterdam, de Binnenweg is dat. En dan 12 juni spelen ze in hun hometown Hellevoetsluis in het Barbiertje, het gezellige kroegje daar in Hellevoetsluis. Wat ook mooi was, dat hebben we het eerste uur al gehoord, was de muziek van Luna de Veer. En haar kan je volgen op Instagram, Luna de Veer. Spotify, Luna de Veer. Er staat Turbulent Shop. Misschien dat ze het in het tweede uur gaat spelen. Wie weet, blijf erbij. Ga niet mee. Je live bij Taser Music. Of van een waanzinnig grote podium, Luna de Veer.

Oké. Dat waren heel veel woorden in één zin. Of in een aantal zinnen. Dat was een cover van Ray. Wat vind ik gewoon een fantastisch nummer. Dus ik dacht, laten we die er lekker bij doen. Nu gaan we nog twee Nederlandstalige zelfgeschreven liedjes spelen. En het volgende liedje, dat heet 86 jaar. En dat heb ik geschreven op een songwriting camp. Toen ze zeiden, schrijf een liedje voor een dierbare. En ik dacht, ik schrijf een liedje. Ik weet niet, mijn opa kwam in me op. Dus ik dacht, ik schrijf een liedje voor mijn opa. En dit liedje gaat over dat hij met pensioen gaat. En dat hij ineens thuis op de bank zit. En dat soms ook af en toe lastig voor hem was. Maar dat ik altijd zijn kracht weer terugzie. Dus fijn als je nog luistert en geniet ervan.

Oké. Dat was 86 jaar. En voor de mensen die denken, met pensioen met 86 jaar. Mijn opa die dacht, ik ga pas op zijn 86-jarige leeftijd met pensioen. Dus vandaar. We gaan over naar het laatste liedje. Dit is het liedje dat heet Turbulentie. Dat heb ik in augustus uitgebracht. En daar hoef ik denk ik niet heel veel over te zeggen. Want ja, het spreekt voor zichzelf. Ik hoop dat je genoten hebt van dit optreden. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Dus dankjewel aan de mannen van Radio Capelle. En hopelijk zie ik je ooit in het echt als je aan het luisteren bent.

0: Dankjewel.
1: Ja, dat was Luna de Veer hier live bij Taste of Music. En op de gitaar hoor je Bruno. En we gaan Bruno ook een keertje uitnodigen. Die maakt zelf ook muziek. En dat zal later dit jaar worden. Of misschien wel zelfs begin volgend jaar. Maar hij gaat zeker komen, Bruno. Beide willen natuurlijk super bedanken voor hun bijdrage aan dit programma. Luna de Veer kan je volgen op Instagram. En op Spotify kan je Turbulentie al beluisteren. En dat is ook Luna de Veer. We gaan naar Omen van de Week. Die is van een Britse band, Leer. Land Yacht Regatta. En hun album heet Dark Sky Reservation. Ze hebben wat EP'tjes uitgebracht. En dit is het tweede volledige album wat ze hebben uitgebracht. En het is een combinatie van poëzie en heerlijke atmosferische muziek. De dichter is dichter des Vaderlands in Groot-Brittannië geweest. Simon Armitage. En de andere singer-songwriter is Richard Walters. Hij maakt ook zelf prachtige muziek. En de andere muzikant is een multi-instrumentalist Patrick James Pearson. We gaan luisteren naar het nummer Bla Bla Bla van Omen van de Week. En die is van Leer.
2: In Paris, Polish gigolo marries a rich Jewish doctor. Bla bla bla. Set in Central Europe during World War II, a demented cremator, blah, blah, blah. Bookish young man and his sword-loving sister find themselves, blah, blah, blah. A giant stone statue comes to life to protect the residents of

Ja, dat was de Britse band Derry. Van hun debuutalbum is het, hoorde je het nummer. En dat heet Seabird. Het is het tweede nummer van dat album. En een prachtig album. Ik heb de band gezien, ik denk ook in 2024 op het Left of the Dial Festival. Het was erg goed. En de zangeres was erg verlegen. Maar dat, ja, dat was ook wel weer heel schattig om te zien. En het album trouwens heet Birding. En hoor je het nummer? Dat heette Seabird. En ze gaan ook naar Roadhouse komen, de band. En dat is ook in Vessel 11 op 21 mei. Sinetol, 22 mei in Amsterdam is dat. Daarvoor album van de week van de Britse band Lear. Land Yacht Regatta. En hun album heet Dark Sky Reservation. Nog geen plan om naar Nederland te komen. 15 mei speelde de Amerikaanse band Friendship in Roadtown. En ze hebben vorig jaar een album uitgebracht, Caveman Wakes Up. En een prachtig album is dat ook geworden. 15 mei zal ik erbij zijn, dus dan kan ik daarna verslag doen of het echt een goed optreden was. Hopelijk spelen ze dit nummer ook, Betty Ford. En het is van de band Friendship. Dus 15 mei in Roadtown te zien.

Prachtige muziek van een band uit Canada, de Deep Dark Woods, hoor je. Met het prachtige nummer If I Was a Bird. En de band komt ook naar Nederland toe. Dat is pas in oktober. Dan komen ze op 4 oktober, op zondag, in de Tiemeloods in Nijmegen. We hebben een klein toertje door Europa, Denemarken, België en Nederland gaan ze aandoen. Daarvoor hoorde je Friendship met Betty Ford en deze Amerikaanse band. Die staat binnenkort in Rotown in Rotterdam. En dat doen zij op 15 mei. Dus daar kan je naartoe gaan. Het is een beetje wat kouder weer. Ik denk van, ik gooi wat zonnestralen eten in. En dan moet je natuurlijk heerlijke reggae klanken draaien. Toets en de Meitels hebben ergens in de jaren 70 een prachtig album uitgebracht. In the Dark. En een van de mooiste nummers op dat album heet ook gewoon In the Dark. Het is een beetje reggae, een beetje gospel, een beetje soul. Heerlijke muziek. Luister zelf maar naar Toots in the Metals. Een soort uit de archieven muziek. Want het is wat ik zei, uit de jaren 70.

Ja, je hoort de prachtige muziek van Toots en de Metals. In the Dark, van het album In the Dark. Voor mij ergens uit de jaren 70 komt dat. Ze bestaan al sinds 62. En Frederick Toots Hibbert, dat is de zanger van de band. En die wordt vergeleken met de Jamaicaanse Otis Redding. En ja, wat ik zeg, het is prachtige muziek. En 74 komt dat album vandaan. En dat Frederick Toots Hibbert, die is in 2020 overleden. En ja, dus er blijft de grootheden van de reggae die trouwens in al de muziek die zie je lieverlee naar de muzikant hemel gaan. Hey, ons programma zit er alweer op. We willen Luna de Veer bedanken voor haar bijdrage aan dit programma. Haar gitarist Bruno, en die gaan we later dit jaar denk ik wel terugzien met zijn eigen muziek. Albert bedanken. Natuurlijk Ron bedanken.

bedanken. En natuurlijk de luisteraars thuis bedanken. Volgende week zijn we weer. Dan hebben we Walter Rootsy en is Blue Connection te gast. Maar Walter Rootsy zal denk ik alleen spelen. Want hij is Blue Connection. Dat zijn Finse muzikanten. Maar misschien neemt hij ze mee. Ik weet het niet. En anders speelt Walter Rootsy solo. De 20e hebben wij de Altana Trio. Muziek uit Griekenland. En dan laatste in mei, de 27e, hebben we de band Non Nui. Dat kun je allemaal vinden op onze website. Google Taste of Music Webnot. En daar vind je van alles en nog wat over ons programma. Link naar YouTube en dat nog meer. En we gaan eruit met een band uit Amsterdam. Ze heet The Stories of Shame Shill. En ze maken ook een lekkere zomerse... zomerse surfmuziek. En dat is wel heel lekkere muziek. Ze bestaan al 10 jaar. En ze hebben daardoor hebben ze een The Stories of Shame Show. Hebben ze een Wet Wild and Wicked Tangiers of Reverb hebben ze dan uitgebracht. En zo hebben ze nog een aantal albums. Kan je allemaal op hun Bandcamp vinden. Stories from Shame, heel Bandcamp. Wij gaan eruit met een nummer van dat album Wet Wild and Wicked. En dat heet Kathmandu. En dat gaan we mee uit. Ik zeg tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden, op de meeste plaatsen droog, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: is mooi. Hij is heel mooi. Fat Larry en zijn band. Och, a one-hit wonder uit 1982 alweer. Je hoorde aan het begin van de show toch maar mooi even zoom.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig. Want het komende uur ga ik heerlijke muziek voor je draaien. Dus er is alle reden om lekker te luisteren aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou zomaar kunnen. In de show hebben we natuurlijk geweldige onderwerpen. Dus we praten hierbij over zaken die gebeuren in de regio. Zoals Jack Mostert, die exposeert bij het wijnhuis. Nou, dat is te nodigen. En wat daar te zien valt, dat hoor je later. Han van der Horst is ook van de partij met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over rum en Coca-Cola. Heeft natuurlijk alles te maken met deze week waarin de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. En tenslotte gaan we het ook nog hebben over bulkaanbiedingen. Die zijn slecht voor de gezondheid en je portemonnee. Want ja, je kent het wel. Eén halen, twee betalen. Maar is dat wel een goede zaak? En worden wij er allemaal wel beter van? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: De mannen. Oh, de mannen. Ja, heb je dat weer? Van Gazebo. I like Chopin. En daarvoor natuurlijk Israel Cabana Hupplepup. Want die naam kan ik niet uitspreken. Met Somewhere Over the Rainbow. Bekend van een reclamespotje voor een ziektekostenverzekering. Heb je dat weer? Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan naar de fotografie. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Jacques Mostert. Hij exposeert momenteel in Wijnhuis Chinezen. En hoe dat precies zit, ga ik hem zelf vragen. Want hij is in de studio. Welkom, Jacques.
2: Ja, dank u.
1: Ja, je exposeert foto's.
2: Ja, ja, op het ogenblik zit ik bij Huis de Kinesis. En daar hangen 16 foto's van mij. En die gaan allemaal over de spoorzone in Delft. En dan het afbraakgedeelte. Dus, ja. En dat zijn eigenlijk aansprekende foto's. Heel kleurrijk, maar heel mooi bedekt, mooi belicht. En er komen complimenten van. Er komen fotografen als kijken. Oh. En dat moet je hebben. Want ja. die zijn ook nieuwsgierig natuurlijk.
1: Oh ja, dan zijn het kwaliteit.
2: En misschien kunnen ze nog wat leren. En, maar het is, er is leuk commentaar op.
1: Ja, dat zijn kwaliteitsfoto's dus, want dat is niet zomaar.
2: Ja, het is op professionele basis.
1: Ja. Even over die spoorzone, want dat is al een jaar of 10, 12 geleden dat
2: werd
1: afgebroken. Ja, het
2: was in 2015. In april reed de laatste trein over het viaduct. Ja. En daarna is de goedheid begonnen of de ellende begonnen, hoe je bekijken wil.
1: Ja, maar kan je twee kanten op bekijken. Ja. In ieder geval. Maar voor mensen die niet naar Delft komen, als je nu naar Delft gaat met de trein, zit je onder de grond.
2: Ja, daar komt helemaal, het op neer. Ja. Ja. Met een tunnel van 2,3 is het.
1: Ja. Je hebt wel een monument neergezet om te laten zien hoe het was.
2: Ja.
1: Of was dat niet de bedoeling?
2: Nou, ergens is het wel de bedoeling, maar niet dat je daar exploiteert, om het zo maar te zeggen. Maar het fascineert, afbraak of oude panden fascineren altijd. Want je ontdekt dingen en je ziet dingen waar je denkt, nou, net zoals de Leeuwenhoek-singel die er is, met alle dure woningen die er waren. En ja, professor.
1: Dat is allemaal weg, hè?
2: Ja, en dat was uit 1920 was de bouw, 1930. Ja. Ja. En als je zag hoe mooi het van binnen was. En marmer, schoorsteenmantels en trappen die
1: met klassieke huizen.
2: Het was werelds, was het. En daar heb ik gefotografeerd.
1: Die foto's zijn er dus nog?
2: Ja, die heb ik nog,
1: De kreet is dan, gelukkig hebben we de foto's nog. Ja, want de huizen hebben we niet meer.
2: Ja, nee. Ja, er moet wat bewaren natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is logisch, ja. Hoeveel foto's hangen er bij Chinezen?
2: 16 stuks hangen er.
1: 16?
2: En je kent er wel meer hangen, maar dat helpt niet.
1: Wat?
2: Want, het staat nog op, de meeste dingen staan op een tweede harde schijf. Dus dan moet je het er vanaf halen. En ik heb eigenlijk het eindstukje heb ik gepakt. Want dan kon je het dichtst erbij, om het zo maar te zeggen. En die heb ik laten afdrukken. Ik had er geloof ik 80 of zoiets. Die
1: maar je hebt een hele kleine selectie gemaakt.
2: Ja.
1: Maar ze geven wel een beeld van hoe het toen was.
2: Ja.
1: Heb je daar ook nog andere dingen liggen als die foto's? Of laat je ook nog zien wie je bent daar? Of ben je er zelf een keer bij?
2: Ik heb geen kaartjes. Het is ook niet de bedoeling om te verkopen.
1: Je bent
2: het is
1: niet
2: gewoon
1: van
2: de bedoeling om te laten zien.
1: Ja, ja, ja. Ja. Het gaat ook niet om de commercie, hè?
2: Nee.
1: Dat is wel duidelijk.
2: Nee, dus hobby plus noem ik
1: hobby
2: het altijd.
1: Hobby plus, maar wel een hele leuke hobby.
2: Ja.
1: Tenminste,
2: ja.
1: Als je er zo over
2: ik
1: vertelt.
2: Ik geniet ervan, dus, ja, dat wil ik zo blijven houden.
1: Dat is wel duidelijk. Mensen kunnen wel bij Wijnhuis Chinezen binnenlopen om wijn te kopen.
2: Ja, nou, moest even naar de openingstijden, want maandag en dinsdag is die zeker dicht. En dinsdag is die dag van smiddags pas open. Dus je moet even op
1: maar
2: de openingstijden kijken.
1: Even kijkt bij, je gaat even googlen in je Wijnhuis Chinezen. Ja,
2: zaterdag is die heel open, dus goed.
1: Dan kan je de expositie in ieder geval bezoeken. Tot wanneer hangen ze er?
2: Dat is onbekend, want het is vrijblijvend. Dus hij mag zeggen wanneer hij weer een nieuwe wil hebben. Dus ik ben onderdanig en ik luister naar hem.
1: Je luistert naar hem, want dat is de eigenaar van de zaak en die bepaalt wat er gebeurt. Maar als ze deze dan weggaan, hang je dan weer nieuwe op? Dat hoor ik een beetje.
2: Er is een mogelijkheid dat iemand anders zich aanmeldt.
1: Ja.
2: Zo staat eigenlijk een dingetje. En anders doen we weer wat hangen, want dan zitten we 3 tot 4 keer per jaar zitten we erin. En mevrouw Vis, die doet ook mee. Dus we hangen af en toe met 10 en zij ook met 10. En dat werkt wel.
1: Ga even kijken bij Wijnhuis Chinezen. Dan kom je die foto's van Jacques Mostert allemaal tegen.
2: Ja.
1: Jacques, bedankt voor het gesprek. Heel veel succes bij het vervolg. En blijf fotograferen en enthousiast zijn.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

mooiste muziek, die hoor je hier natuurlijk bij je eigen lokale omroep, wil ik nou weer zeggen. Je hoorde hier het zwoele geluid van Norah Jones. Je hoorde haar natuurlijk met Don't Know Why en Judy AC van Pierre Rapsa. Dat allemaal hier in de late avond. Straks een mooie column van Han van der Horst. In Delft is er gedoe ontstaan namelijk over een herdenkingsteken voor het verzet van studenten tijdens de bezetting. En in deze week kan daar commentaar niet op ontbreken. En hoe kan dat nou dat er helemaal geen woord aan wordt besteed? Han van der Horst vraagt het zich af en je hoort zo meteen waarom. Hier bij

0: Lieve mensen, de 4e mei ligt, net als Bevrijdingsdag, net achter ons. Toch wil ik een onderwerp behandelen dat daar nou mee samenhangt. Het gaat namelijk om de herdenking van een verzetsstaat. En wat daar momenteel in Delft over te doen is, daar heb ik wel een lange inleiding voor nodig. Veel mensen kennen de staking die de studenten in Leiden uitriepen toen de Duitse bezetters alle Joodse ambtenaren ontsloegen en daarmee ook de professoren onder hen. De decaan van de Leidse rechtenfaculteit, professor Rudolf Kleveringa, verscheen op het college van zijn collega Eduard Meijers om de studenten uit te leggen waarom deze niet op het spreekgestoelte was verschenen. Hij hield een reden waarin hij de wetenschappelijke betekenis van deze grote Joodse geleerde belichtte om vervolgens de Duitse antisemitische maatregelen aan te klagen. Daarop gingen de studenten aan de Leidse Universiteit na het zingen van het Wilhelmus massaal in staking. Seyss-Inquart, de Duitse Rijkscommissaris, reageerde daarop met een strafsluiting van de universiteit die tot de bevrijding gehandhaafd bleef. Kleveringa en Meijers overleefden de bezetting en zetten hun wetenschappelijke loopbaan voort. Tegenwoordig organiseert de Leidse Universiteit elk jaar de Kleveringa-lezing over recht en vrijheid. Kleveringa hield zijn reden op 26 november 1940. Houd die datum even vast. In Delft begon het studentenprotest al, werd bekend dat professor Abraham Josef Jetta wegens ontslag om zijn Joodse afkomst de volgende dag op zaterdagochtend zijn laatste college zou geven. Daarop besloten de studenten massaal te komen luisteren, ook als ze niets met het vak van Josef Jetta te maken hadden. Bij de zaal aangekomen bleek dat het college toch maar was afgelast. De student Frans van Hasselt hield daarop een toespraak waarin hij zijn woede over het ontslag van Josef Jetta tot uitdrukking bracht. Dat vergrootte de actiebereidheid, om eens een moderne term te gebruiken, dat vergrootte de actiebereidheid van de studenten zeer. Na het weekend brak er in Delft een algemene studentenstaking uit. Aan de professoren en hun bestuursorgaan, de Senaat, hadden de student niets. Die probeerden alleen maar rust en orde te herstellen. Daar kwamen ze niet ver mee. Ook de Delftse Universiteit, toen nog hogeschool geheten, werd door de Duitsers gesloten. Frans van Hasselt kwam in Buchenwald terecht. Dat concentratiekamp heeft hij niet overleefd. Josef Jetta kwam wel heel huids uit de oorlog en nam zijn leerstoel weer in. Hij bewoog zich op de rechtervleugel van de VVD en streed met zijn comité burgerrecht voor een kleine overheid. Waarom vertel ik dit verhaal? In Delft is het voorstel gedaan op het Bolwerk een of ander herdenkingsteken te plaatsen voor deze staking en de moed van de deelnemers. Over dat plan is een negatief advies uitgebracht door een groep ambtenaren. De uiteindelijke beslissing is nu aan de gemeenteraad. Het is duidelijk dat de volksvertegenwoordigers dit ambtelijk advies zonder meer naast zich neer moeten leggen. We leven momenteel in een tijd van vervolgingen op de hele wereld. In ons eigen land is een luidruchtige antidemocratische minderheid opgestaan die zich onder meer laat inspireren door het Rusland van Poetin en tijdens anti-AZC-protesten geweld niet schuwt. Dat is reden genoeg om de helden van vroeger, de jonge mensen die de goede kant kozen op het moment dat het erop aankwam en die daarmee hun leven in de waagschaal stelden, om die jonge mensen te herdenken. Op het Bolwerk of op een andere, wel drukke plek in Delft. Je moet vooral niet daadloos blijven terwijl je eindeloos discussies voert over de allerbeste oplossing. We zitten in een schemeroorlog. De vrijheid van ons land is sinds de 5e mei 1945 niet zo in gevaar geweest. Je hoeft maar een talkshow te bekijken en je weet wat er aan de hand is. Zeer niet. Richt dat monument op. Toon daadkracht en vrijheidszin. En dan nu het lied dat mijn vader en moeder hoorden toen ze elkaar kort na de bevrijding ontmoetten en voor het eerst uitgingen. Tenminste, ik geloof dat het zo ging. Rum en Coca-Cola. De Andrew Sisters.
1: Dit is De Late Avond van Radio Kapelle.

0: prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Een van de vele, vele hits van de Eagles. Hier allemaal in de late avond. En je hoorde van hen The Long Run. Voor Wim Sonneveld met dit prachtige Het Dorp. Allemaal hier in de show. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. We gaan praten met Stichting Foodwatch. Ja, ik wilde iets anders zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Dus Stichting Foodwatch, want zij hebben weer iets wat ze graag onder de aandacht brengen bij u. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: De bulkaanbiedingen zijn slecht voor de gezondheid en voor de portemonnee. En hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Frank Linder. Hij is campagneleider van de Stichting Foodwatch en altijd veelal met voedsel bezig, denk ik zo. Frank, welkom.
2: Dankjewel. Ja, zeer zeker.
1: Ja, bulkaanbiedingen, hebben we het over die 2 en 3 gratis of 2 en 1 gratis, zoiets? Bedoel je
2: ja,
1: dat?
2: Exact. Ja, wat heel veel supermarkten doen. De 1 plus 1 gratis. Of 2 voor de prijs van 1. Of in soms ook wel eens zelfs 3 voor de prijs van 1.
1: Ja. Ja. Maar dat is toch lekker voor de portemonnee? Dan krijg je toch 2 dingen gratis?
2: Ja, dat zou je aan de ene kant denken. Maar er is nu ook onderzoek naar gedaan door meerdere partijen. En dan blijkt inderdaad dat bijna 1/3 van de producten die de mensen kopen door zijn aanbieding, die zouden ze niet gekocht hebben zonder de korting. Zelfs niet op een later moment. Dus eigenlijk met die bulkaanbiedingen geef je meer geld uit.
1: Ja, en koop je misschien dingen die je niet eens nodig hebt?
2: Nee, want heel vaak zien we ook inderdaad dat die bulkaanbiedingen, dat die vooral gelden op ongezonde voedingsmiddelen. Zeker, hè? Als je kijkt naar die supermarktwereld, het gaat altijd om de extra flessen frisdrank of in plaats van 1 zak chips ga je met 2 of 3 zakken chips naar huis. En die stonden misschien niet allemaal op het boodschappenlijstje.
1: Ja, je kan de consumenten wel op aanspreken, natuurlijk. Dat moeten ze niet doen. Maar is het niet verstandiger om de bron aan te spreken, dus de supermarkten of de fabrikanten?
2: Ja, zeker. Dat doen wij ook. Foodwatch niet alleen, dat doen we ook samen met onder andere de Consumentenbond en met Question Mark. Zeker ook de Consumentenbond, wat laatst is ook uitgezocht dat Albert Heijn, die heeft bijvoorbeeld per week 1000 van die bulkaanbiedingen. En Jumbo had er eerst 500, maar die zit nu ook ineens op 1000 van die aanbiedingen per week. Dus nee, de supermarkten die spreken we daar absoluut op aan.
1: Ja, niet uitroeibaar fenomeen zou ik denken, want het blijft gewoon doorgaan, want ze zijn er al langer. Jullie zijn er toch al langer mee bezig?
2: Ja, zeker. Dat klopt. Wat we eigenlijk ook wel nodig zouden hebben is goede wet- en regelgeving hierom trend. Dat hopelijk dat de politici in Den Haag hier ook mee bezig willen. Zeker als je weet, we gaan meer eten en we gaan ongezonder eten. Ja, als we kijken in het regeerakkoord dan Jette 1, dat daar toch wordt gezegd, ja, we willen de gezondste generatie van Nederland ooit maken. Ja, dan vinden wij dat inderdaad bijvoorbeeld een verbod op die bulkaanbiedingen zou absoluut tot de orde kunnen zijn. Ja. Zeker ook als je kijkt naar omliggende landen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Daar is inderdaad al een verbod ingesteld.
1: Oké, dus Nederland zou kunnen volgen. Maar er moet nog wel wat water door de Rijn stromen, denk ik, voordat zover is.
2: Zeker.
1: Want als de politiek ermee aan de slag gaat, duurt het even. Maar hebben jullie wel contact met de politiek en zit dat er aan te komen? Of zeg je, nou, daar moeten we nog wel wat voor doen?
2: Ja, nee, daar zijn we ook absoluut mee bezig. Voorafgaand aan het laatste leefstijldebat, wat dan wordt gehouden door de vaste commissie van VWS, hebben wij als die 3 partijen, Consumentenbond, Question Mark en Foodwatch, ook een brief ingediend om de politici toch nogmaals te wijzen op de verschillende negatieve effecten van die bulkaanbiedingen. En of ze daar absoluut werk van willen maken.
1: Ja. En wordt het niet gezien als zijnde invloed in de persoonlijke sfeer? Dat hoor je vaak, hè? Ja, maar daar moeten we ons niet mee bemoeien. Dat is aan de mensen zelf.
2: Ja, dat horen we inderdaad wel vaker. Maar als je inderdaad kijkt naar de verschillende ongezondheidsontwikkelingen, als ik het zo maar even mag noemen, in Nederland, maar ook in alle andere westerse en Europese landen. Dan kunnen we eigenlijk die negatieve gevolgen en de gezondheidsproblematiek, die kunnen we niet langer toeschrijven aan individuele keuzebeslissingen. Daar moet echt inderdaad de overheid bij komen. Want ja, als we met zelfregulering en de supermarkten en de fabrikanten gewoon met de vrije hand laten, dan gaat het niet snel genoeg en dan wordt het er niet beter op.
1: Kortom, jullie pleiten voor een verbod van die bulkaanbiedingen.
2: Ja, daar zijn we zeker voorstander van.
1: En nog veel meer dingen, denk ik, die met de gezondheid en met voedsel te maken hebben. Maar kijk even op de website om dat allemaal te vinden. Staat daar wat?
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: mensen kunnen zich zich uitgebreid informeren op www.foodwatch.nl.
1: En koop wat minder van die aanbiedingen, zou ik denken.
2: Precies, maar ja, koop wat je nodig hebt.
1: Je koopt, ja, dat is een hele goeie. Die hadden we er goed in. Dankjewel, Frank Linter, campagneleider van de stichting Foodwatch.
3: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

Dat was hem. Adele en Skyfall. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Het was fijn dat je erbij was. En het was leuk om voor jou de plaatjes te draaien. En leuke onderwerpen te brengen. Dus. En ja, vrijdag ben ik er weer. Bij Leven en Welzijn. Dus wees er dan ook weer bij. Morgen is er ook weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie avond. Een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Vicky Leandros. Haar fameuze nummer. A Pretois. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. De meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondselaan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.